Nu is het is ook af en toe als is het zo. Aput nek kan is aan ook iets voor. Zo kinder is zo zonder, ik heb het tot. Man, ik heb het.